0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

twijfel in geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Bij een ongeval op de afrit van het USA richting Antwerpen is zondagochtend iemand gewond geraakt. Een BMW ging er over de kop. Eén inzittende zat na de klap vast in de wagen. De brandweer van Edegem en Antwerpen kwam ter plaatse. Zij konden het slachtoffer bevrijden. De gewonde werd daarna naar het USA gebracht. Hoe erg de verwondingen zijn, is nog niet bekend. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. In Lint is een nieuwe groene speel- en ontmoetingsplek geopend in de wijk Haakveld. De zone loopt van de Lierse Steenweg tot achteraan de straat. Er is een avontuurlijk speelpad, een speelheuvel en een speelveld met voetbaldoelen. Ook honden krijgen een eigen losloopweide. Langs de vernieuwde Trageweg staan banken tussen bloemenweiden. De gemeente wil de buurt groener en beter bestand maken tegen hevige regen. Daarom kwam er ook een wadi die regenwater opvangt. Buurtbewoners mochten mee ideeën geven voor de plannen. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen meestal bewolkt, maar wel warm. De temperatuur stijgt van 16 naar 27 graden. Woensdag krijgen we zonniger weer, met minima rond 17 graden en maxima tot 28 graden. Donderdag wordt de warmste dag van de reeks. De zon is vaak van de partij en het kwik kan oplopen tot 32 graden. Door de aanhoudende warmte blijft het verstandig om voldoende te drinken en de felle middagzon wat te vermijden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Gean haalt in Kontich op dinsdag 21 juli geen afval op door de Nationale Feestdag. Ook het recyclagepark en de administratieve diensten zijn die dag gesloten. De ophaling van GFT verschuift naar maandag 20 juli. PMD wordt opgehaald op vrijdag 24 juli. Ook in andere gemeenten kunnen ophaalrondes veranderen. Gean vraagt inwoners om de Recycle-app te raadplegen. Daar staan de meest recente info en meldingen over afvalophaling en recyclageparken. Bij een ongeval op de afrit van het USA richting Antwerpen is zondagochtend iemand gewond geraakt. Een BMW ging er over de kop. Eén inzittende zat na de klap vast in de wagen. De brandweer van Edegem en Antwerpen kwam ter plaatse. Zij konden het slachtoffer bevrijden. De gewonde werd daarna naar het USA gebracht. Hoe erg de verwondingen zijn, is nog niet bekend. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen meestal bewolkt, maar wel warm. De temperatuur stijgt van 16 naar 27 graden. Woensdag krijgen we zonniger weer, met minima rond 17 graden en maxima tot 28 graden. Donderdag wordt de warmste dag van de reeks. De zon is vaak van de partij en het kwik kan oplopen tot 32 graden. Door de aanhoudende warmte blijft het verstandig om voldoende te drinken en de felle middagzon wat te vermijden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Passar Zomert, het fort van Duffel. En dit op dinsdag 25 augustus. Afstand bedraagt 8 kilometer. Start is te 19 uur 's avonds aan de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Wil aan het Kapelplein in het Brielte Duffel. Je wandelt langs de Netendijk, het Moriaubos, rond het fort en door natuurgebied de Mosterpot. We keren terug langs de Fietsostrade in het park van Duffel. Meer info kan je verkrijgen via Linda Vlijmans op het nummer 0479-2184-64 of via linda.vlijmans@telenet.be of ook via www.passar.be/Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Radio Zuidrand.
2: De lichtjes op de Schelde, de baaierd van de toren, mensen op een bank. Een oostlief vrouwke en de vlakke schank, de stroom.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dartsclub De Duffelse Duvels organiseert een dartstoernooi met Kerselaar Kermis. In samenwerking met Kerselaar Kermis organiseren we net zoals vorig jaar opnieuw een knallend dartstoernooi. Op zaterdag 25 juli. 100% money in, money out. We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal te verwelkomen. Alle mannetjes, maar natuurlijk ook de vrouwtjes. We zorgen samen voor sfeer, ambiance en goed vliegende dartspijlen. 25 juli starten 10:30 ochtends single 501 met A en B poules met digitale telling. Inschrijven kan via www.kerselaarkermis.be en het inschrijvingsgeld bedraagt €10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: In Lint is een nieuwe groene speel- en ontmoetingsplek geopend in de wijk Haakveld. De zone loopt van de Lierse Steenweg tot achteraan de straat. Er is een avontuurlijk speelpad, een speelheuvel en een speelveld met voetbaldoelen. Ook honden krijgen een eigen losloopweide. Langs de vernieuwde Trageweg staan banken tussen bloemenweiden. De gemeente wil de buurt groener en beter bestand maken tegen hevige regen. Daarom kwam er ook een wadi die regenwater opvangt. Buurtbewoners mochten mee ideeën geven voor de plannen. Gean haalt in Kontich op dinsdag 21 juli geen afval op door de Nationale Feestdag. Ook het recyclagepark en de administratieve diensten zijn die dag gesloten. De ophaling van GFT verschuift naar maandag 20 juli. PMD wordt opgehaald op vrijdag 24 juli. Ook in andere gemeenten kunnen ophaalrondes veranderen. Gean vraagt inwoners om de Recycle-app te raadplegen. Daar staan de meest recente info en meldingen over afvalophaling en recyclageparken. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen meestal bewolkt, maar wel warm. De temperatuur stijgt van 16 naar 27 graden. Woensdag krijgen we zonniger weer, met minima rond 17 graden en maxima tot 28 graden. Donderdag wordt de warmste dag van de reeks. De zon is vaak van de partij en het kwik kan oplopen tot 32 graden. Door de aanhoudende warmte blijft het verstandig om voldoende te drinken en de felle middagzon wat te vermijden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Misschien heb jij het al gehoord. K. Linse TTC, de Linse tafeltennisclub, organiseert van 11 op 12 juli een 24 uur tafeltennis. De bedoeling is dat er minstens één tafel permanent bespeeld wordt. Iedereen is welkom. We ontvangen jullie ook graag aan onze toog als supporter, waarbij elke winst integraal naar het goede doel vloeit. Kom jij ook eens langs? Wij kijken er alvast naar uit. 24 uur non-stop tafeltennis van 11 op 12 juli. Basisschool De Willig, Eikhof 20, De Lint. De opbrengst gaat integraal naar een ziekenhuis in Tanzania en een buitenklas voor De Willig in Lint. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand,
2: regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag
1: bij Radio Zuidrand.

0: en vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
1: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Er is weer tijd voor de retrokoers op zaterdag 11 juli. Het 70ste kampioenschap van Kessel. Een organisatie van Veloclub Torenven Kessel Statie. Het vertrek is om 17 uur 's avonds. De rit is 57 kilometer lang en het prijzengeld bedraagt 150.000 Belgische franken. De presentatie is in handen van Jos Willems en het startschot wordt gegeven door niemand minder dan Dirk de Wolf. Er is ook een loopkoers met een kinderloop om 13 uur, de 5 kilometer om 13 uur 30 en de 10 kilometer te 14 uur 30. Info, reglement en inschrijvingen, dat kan via www.kampioenschapvankessel.be. Dat is www.kampioenschapvankessel.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Bij een ongeval op de afrit van het USA richting Antwerpen is zondagochtend iemand gewond geraakt. Een BMW ging er over de kop. Eén inzittende zat na de klap vast in de wagen. De brandweer van Edegem en Antwerpen kwam ter plaatse. Zij konden het slachtoffer bevrijden. De gewonde werd daarna naar het USA gebracht. Hoe erg de verwondingen zijn, is nog niet bekend. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. In Lint is een nieuwe groene speel- en ontmoetingsplek geopend in de wijk Haakveld. De zone loopt van de Lierse Steenweg tot achteraan de straat. Er is een avontuurlijk speelpad, een speelheuvel en een speelveld met voetbaldoelen. Ook honden krijgen een eigen losloopweide. Langs de vernieuwde Trageweg staan banken tussen bloemenweiden. De gemeente wil de buurt groener en beter bestand maken tegen hevige regen. Daarom kwam er ook een wadi die regenwater opvangt. Buurtbewoners mochten mee ideeën geven voor de plannen. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen meestal bewolkt, maar wel warm. De temperatuur stijgt van 16 naar 27 graden. Woensdag krijgen we zonniger weer, met minima rond 17 graden en maxima tot 28 graden. Donderdag wordt de warmste dag van de reeks. De zon is vaak van de partij en het kwik kan oplopen tot 32 graden. Door de aanhoudende warmte blijft het verstandig om voldoende te drinken en de felle middagzon wat te vermijden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Ik wil het en ik wil het nu. Een ode aan de democratie door Simone Milsdochter. PS, na de voorstelling trakteren we op ons nationale goud. Frietjes. Democratie, dat betekent vrijheid. Zonder angst je mening kunnen zeggen. Waarom worden woorden als politiek en democratie met een zuurig gezicht uitgesproken? Wat is er mis met de democratie? In deze lecture performance brengt Simone Milsdochter geen nieuwe waarheid, maar een noodzakelijke herinnering. Dinsdag 21 juli om 17 uur 's avonds in Club Stadhuis te Mortsel. Tickets kosten €5 en meer info kan je krijgen via www.mortsel.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds is het zover. Comedy onder de sterren met Thomas Smit. In deze scherpe voorstelling duikt Thomas er onbevreesd in. Met herkenbare situaties en een stevige dosis improvisatie en humor. Een heerlijke comedyavond die misschien niet al je angsten wegneemt, maar er wel voor zorgt dat je weer een stuk lichter naar huis wandelt. Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds in Vrije Tijdcentrum Kruispunt, Terelstraat nummer 1, de Eligem. De inkom is gratis en contact kan je hebben via vtckruispunt@edegem.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Gean haalt in Kontich op dinsdag 21 juli geen afval op door de Nationale Feestdag. Ook het recyclagepark en de administratieve diensten zijn die dag gesloten. De ophaling van GFT verschuift naar maandag 20 juli. PMD wordt opgehaald op vrijdag 24 juli. Ook in andere gemeenten kunnen ophaalrondes veranderen. Gean vraagt inwoners om de Recycle-app te raadplegen. Daar staan de meest recente info en meldingen over afvalophaling en recyclageparken. Bij een ongeval op de afrit van het USA richting Antwerpen is zondagochtend iemand gewond geraakt. Een BMW ging er over de kop. Eén inzittende zat na de klap vast in de wagen. De brandweer van Edegem en Antwerpen kwam ter plaatse. Zij konden het slachtoffer bevrijden. De gewonde werd daarna naar het USA gebracht. Hoe erg de verwondingen zijn, is nog niet bekend. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen meestal bewolkt, maar wel warm. De temperatuur stijgt van 16 naar 27 graden. Woensdag krijgen we zonniger weer, met minima rond 17 graden en maxima tot 28 graden. Donderdag wordt de warmste dag van de reeks. De zon is vaak van de partij en het kwik kan oplopen tot 32 graden. Door de aanhoudende warmte blijft het verstandig om voldoende te drinken en de felle middagzon wat te vermijden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 25 juli kan je van harte komen kuieren op de Duveltjesmarkt 2.0 te Merksem. Je kan hier terecht voor kwaliteitsvolle kramen in het segment biologisch, ecologisch en ambachten. Deze markt zal vanaf heden samen georganiseerd worden met het aanbod Rommelmarkt, doch staan ze gescheiden van elkaar. Op de Frans de Larberenlaan en naast voor de Sint-Bartholomeuskerk te Merksem kan je vanaf 9 uur 's ochtends naar hartelust kuieren tussen de vele koopwaar die de standhouders aanbieden. Graag tot dan. Voor inschrijvingen en info kan je terecht op het nummer 0485 70 79 10. Dat is 0485 70 79 10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Raak Martinus Kontig presenteert zijn 23e rommelmarkt op zondag 12 juli. Zowel binnen als buiten. En dit aan de Magdalenastraat, in de Magdalenazaal, het Sint-Jaansplein, het Gemeenteplein, Oostatiestraat en Duivenstraat, de Kontig. Alles gebeurt van 9 uur 's ochtends tot 16 uur in de namiddag. Met gratis toegang. Inschrijven voor de rommelmarkt of info kan je krijgen op telefoonnummer 03-457-65-86. Dat is 03-457-65-86. Of raak.kontig.rommelmarkt@outlook.com. Place to be, zondag 12 juli, Centrum Kontig graag. Tot dan. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: In Lint is een nieuwe groene speel- en ontmoetingsplek geopend in de wijk Haakveld. De zone loopt van de Lierse Steenweg tot achteraan de straat. Er is een avontuurlijk speelpad, een speelheuvel en een speelveld met voetbaldoelen. Ook honden krijgen een eigen losloopweide. Langs de vernieuwde Trageweg staan banken tussen bloemenweiden. De gemeente wil de buurt groener en beter bestand maken tegen hevige regen. Daarom kwam er ook een wadi die regenwater opvangt. Buurtbewoners mochten mee ideeën geven voor de plannen. Gean haalt in Kontig op dinsdag 21 juli geen afval op door de Nationale Feestdag. Ook het recyclagepark en de administratieve diensten zijn die dag gesloten. De ophaling van GFT verschuift naar maandag 20 juli. PMD wordt opgehaald op vrijdag 24 juli. Ook in andere gemeenten kunnen ophaalrondes veranderen. Gean vraagt inwoners om de Recycle-app te raadplegen. Daar staan de meest recente info en meldingen over afvalophaling en recyclageparken. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen meestal bewolkt, maar wel warm. De temperatuur stijgt van 16 naar 27 graden. Woensdag krijgen we zonniger weer, met minima rond 17 graden en maxima tot 28 graden. Donderdag wordt de warmste dag van de reeks. De zon is vaak van de partij en het kwik kan oplopen tot 32 graden. Door de aanhoudende warmte blijft het verstandig om voldoende te drinken en de felle middagzon wat te vermijden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 11 juli organiseren de VMPA Natuurgidsen Eligem een boeiende wandeling in de omgeving van het Arendsnest. Tijdens deze begeleide uitstap kom je meer te weten over waar onze groenten echt vandaan komen. Groeien ze in de diepvries of misschien in conserven? De wandeling is gratis en geschikt voor alle leeftijden. Startomgeving Arendsnest, Boerenlegerstraat nummer 228 te Eligem. Zaterdag 11 juli van 14 tot 16 uur. De prijs is gratis. Info kan je krijgen via stappers.wim@gmail.com of bezoek www.facebook.com/vmpa-eligem. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Merksem feest op vrijdag 10 juli in het teken van het feest van de Vlaamse gemeenschap. En dit in domein Boekenborg, Bredabaan 561 te Merksem. Merksem feest junior met van 17 tot 18 uur DJ Handjes in de Lucht. Doorlopend springkasteel, graffiti workshops en animatie door de Merksemse jeugddienst. Merksem zingt vanaf 20 uur met een optreden van Wim Soetaar. Om 20:40 is er samen meezingen met populaire liedjes en om 23:30 is er Sam Goris die de avond afsluit met een knaller. Iedereen van harte welkom op Merksem Feest. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: I love the music.
1: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: Bij een ongeval op de afrit van het USA richting Antwerpen is zondagochtend iemand gewond geraakt. Een BMW ging er over de kop. Eén inzittende zat na de klap vast in de wagen. De brandweer van Edegem en Antwerpen kwam ter plaatse. Zij konden het slachtoffer bevrijden. De gewonde werd daarna naar het USA gebracht. Hoe erg de verwondingen zijn, is nog niet bekend. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. In Lint is een nieuwe groene speel- en ontmoetingsplek geopend in de wijk Haakveld. De zone loopt van de Lierse Steenweg tot achteraan de straat. Er is een avontuurlijk speelpad, een speelheuvel en een speelveld met voetbaldoelen. Ook honden krijgen een eigen losloopweide. Langs de vernieuwde Trageweg staan banken tussen bloemenweiden. De gemeente wil de buurt groener en beter bestand maken tegen hevige regen. Daarom kwam er ook een wadi die regenwater opvangt. Buurtbewoners mochten mee ideeën geven voor de plannen. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen meestal bewolkt, maar wel warm. De temperatuur stijgt van 16 naar 27 graden. Woensdag krijgen we zonniger weer, met minima rond 17 graden en maxima tot 28 graden. Donderdag wordt de warmste dag van de reeks. De zon is vaak van de partij en het kwik kan oplopen tot 32 graden. Door de aanhoudende warmte blijft het verstandig om voldoende te drinken en de felle middagzon wat te vermijden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 12 juli organiseren volkskunstgroep De Moefelaar en Vendelen.net voor het eerst het nieuwe Vendelfestival Vendel Lust. Het evenement vindt plaats van 13:30 tot 17:30 op domein De Pollepel aan de Naaststraat 43 te Duffel. En wil zowel ervaren vendeliers als nieuwsgierige bezoekers samenbrengen rond deze eeuwenoude volkskunst. Met Vendel Lust krijgt Vlaanderen opnieuw een specifiek festival rond Vendelen. Datum 12 juli van 13:30 tot 17:30. Toegang gratis en vrij toegankelijk voor het publiek. Domein De Pollepel, Naaststraat 43 te Duffel, is the place to be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat dan ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidland.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op maandag
0: bij Radio Zuidrand.
2: Well, it's okay. Well, it's alright.
3: Nice, that nasty, or what?

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12.30 uur 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12.15 uur aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12.30 uur. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: chihuahua. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Gean haalt in Kontich op dinsdag 21 juli geen afval op door de Nationale Feestdag. Ook het recyclagepark en de administratieve diensten zijn die dag gesloten. De ophaling van GFT verschuift naar maandag 20 juli. PMD wordt opgehaald op vrijdag 24 juli. Ook in andere gemeenten kunnen ophaalrondes veranderen. Gean vraagt inwoners om de Recycle-app te raadplegen. Daar staan de meest recente info en meldingen over afvalophaling en recyclageparken. Bij een ongeval op de afrit van het USA richting Antwerpen is zondagochtend iemand gewond geraakt. Een BMW ging er over de kop. Eén inzittende zat na de klap vast in de wagen. De brandweer van Edegem en Antwerpen kwam ter plaatse. Zij konden het slachtoffer bevrijden. De gewonde werd daarna naar het USA gebracht. Hoe erg de verwondingen zijn, is nog niet bekend. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen meestal bewolkt, maar wel warm. De temperatuur stijgt van 16 naar 27 graden. Woensdag krijgen we zonniger weer, met minima rond 17 graden en maxima tot 28 graden. Donderdag wordt de warmste dag van de reeks. De zon is vaak van de partij en het kwik kan oplopen tot 32 graden. Door de aanhoudende warmte blijft het verstandig om voldoende te drinken en de felle middagzon wat te vermijden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. New truck, big lady.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Hulstse Palieters nodigen jullie allemaal uit op de 28e editie van de Palieterfeesten op 11, 12 en 13 juli aan de Hulststraat nummer 74 te Lier. 3 dagen sfeer, muziek, plezier, animatie en gezelligheid voor jong en oud. Vrijdag 10 juli vanaf 20 uur Palieter Café Deluxe. Zaterdag 11 juli vanaf 15 uur het derde Open Liers kampioenschap bierbak stapelen en vanaf 20 uur live optredens. Zondag 12 juli vanaf 13 uur 17e Liers kampioenschap Cup, kinderanimatie voorzien en vanaf 15 uur barbecue, vertrek luchtballon te 19 uur en live optredens vanaf 19:30. Meer info via www.hulstsepalieters.be. Kom genieten van ons feestweekend in het hartje van Lier. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

eyes so hard to be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Lint is een nieuwe groene speel- en ontmoetingsplek geopend in de wijk Haakveld. De zone loopt van de Lierse Steenweg tot achteraan de straat. Er is een avontuurlijk speelpad, een speelheuvel en een speelveld met voetbaldoelen. Ook honden krijgen een eigen losloopweide. Langs de vernieuwde Trageweg staan banken tussen bloemenweiden. De gemeente wil de buurt groener en beter bestand maken tegen hevige regen. Daarom kwam er ook een wadi die regenwater opvangt. Buurtbewoners mochten mee ideeën geven voor de plannen. Gean haalt in Kontig op dinsdag 21 juli geen afval op door de Nationale Feestdag. Ook het recyclagepark en de administratieve diensten zijn die dag gesloten. De ophaling van GFT verschuift naar maandag 20 juli. PMD wordt opgehaald op vrijdag 24 juli. Ook in andere gemeenten kunnen ophaalrondes veranderen. Gean vraagt inwoners om de Recycle-app te raadplegen. Daar staan de meest recente info en meldingen over afvalophaling en recyclageparken. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen meestal bewolkt, maar wel warm. De temperatuur stijgt van 16 naar 27 graden. Woensdag krijgen we zonniger weer, met minima rond 17 graden en maxima tot 28 graden. Donderdag wordt de warmste dag van de reeks. De zon is vaak van de partij en het kwik kan oplopen tot 32 graden. Door de aanhoudende warmte blijft het verstandig om voldoende te drinken en de felle middagzon wat te vermijden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De gemeente Hovenfeest ter gelegenheid van de Vlaamse gemeenschap. Op vrijdag 10 juli om 22 uur 's avonds in de tuin van het gemeentehuis. De film Radioman. Een bijzondere filmervaring onder de sterren. Met gratis toegang. Drank- en eetstandjes zijn wel betalend. Op zaterdag 11 juli van 16 uur in de namiddag tot 24 uur 's nachts in de tuin van het gemeentehuis, gelegen Gelandlaan nummer 1 te Hoven, met optredens van de Scaletta Kids, Bruur, DJ Handjes in de Lucht, Stef en de Kapelletjes en DJ Riesum. De toegang is gratis. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De gemeente Edegem viert Vlaanderen feest. Op zaterdag 11 juli viert Edegem het feest van de Vlaamse gemeenschap. Traditiegetrouw staat de gemeente garant voor een sfeervolle avond vol muziek, ontmoeting en lokale fierheid. Dit jaar strijkt het Augustijn Trio neer op het podium van Angaar 27 voor een onvergetelijk concert. Bovendien wordt ook de prijs voor verdiensten uitgereikt aan de meest verdienstelijke Edegemnaar. Zaterdag 11 juli, Angaar 27 aan de Parklaan 161 te Edegem. De deuren gaan open om 18:30. De prijs voor verdiensten gaat door om 19 uur. Aansluitend het concert Augustijn Trio. De toegang is gratis. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Regionale radio, Radio Zuidrand.
2: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Bij een ongeval op de afrit van het USA richting Antwerpen is zondagochtend iemand gewond geraakt. Een BMW ging er over de kop. Eén inzittende zat na de klap vast in de wagen. De brandweer van Edegem en Antwerpen kwam ter plaatse. Zij konden het slachtoffer bevrijden. De gewonde werd daarna naar het USA gebracht. Hoe erg de verwondingen zijn, is nog niet bekend. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. In Lint is een nieuwe groene speel- en ontmoetingsplek geopend in de wijk Haakveld. De zone loopt van de Lierse Steenweg tot achteraan de straat. Er is een avontuurlijk speelpad, een speelheuvel en een speelveld met voetbaldoelen. Ook honden krijgen een eigen losloopweide. Langs de vernieuwde Trageweg staan banken tussen bloemenweiden. De gemeente wil de buurt groener en beter bestand maken tegen hevige regen. Daarom kwam er ook een wadi die regenwater opvangt. Buurtbewoners mochten mee ideeën geven voor de plannen. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen meestal bewolkt, maar wel warm. De temperatuur stijgt van 16 naar 27 graden. Woensdag krijgen we zonniger weer, met minima rond 17 graden en maxima tot 28 graden. Donderdag wordt de warmste dag van de reeks. De zon is vaak van de partij en het kwik kan oplopen tot 32 graden. Door de aanhoudende warmte blijft het verstandig om voldoende te drinken en de felle middagzon wat te vermijden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Ask yourself this.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12.30 uur tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be /boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds is het zover. Comedy onder de sterren met Thomas Smit. In deze scherpe voorstelling duikt Thomas er onbevreesd in. Met herkenbare situaties en een stevige dosis improvisatie en humor. Een heerlijke comedyavond die misschien niet al je angsten wegneemt, maar er wel voor zorgt dat je weer een stuk lichter naar huis wandelt. Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds in Vrije Tijdcentrum Kruispunt, Terelstraat nummer 1 te Edegem. De inkom is gratis. En contact kan je hebben via vtckruispunt@edegem.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Enjoy the sunshine.
1: Radio Zuidland.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Gean haalt in Kontich op dinsdag 21 juli geen afval op door de Nationale Feestdag. Ook het recyclagepark en de administratieve diensten zijn die dag gesloten. De ophaling van GFT verschuift naar maandag 20 juli. PMD wordt opgehaald op vrijdag 24 juli. Ook in andere gemeenten kunnen ophaalrondes veranderen. Gean vraagt inwoners om de Recycle-app te raadplegen. Daar staan de meest recente info en meldingen over afvalophaling en recyclageparken. Bij een ongeval op de afrit van het USA richting Antwerpen is zondagochtend iemand gewond geraakt. Een BMW ging er over de kop. Eén inzittende zat na de klap vast in de wagen. De brandweer van Edegem en Antwerpen kwam ter plaatse. Zij konden het slachtoffer bevrijden. De gewonde werd daarna naar het USA gebracht. Hoe erg de verwondingen zijn, is nog niet bekend. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen meestal bewolkt, maar wel warm. De temperatuur stijgt van 16 naar 27 graden. Woensdag krijgen we zonniger weer, met minima rond 17 graden en maxima tot 28 graden. Donderdag wordt de warmste dag van de reeks. De zon is vaak van de partij en het kwik kan oplopen tot 32 graden. Door de aanhoudende warmte blijft het verstandig om voldoende te drinken en de felle middagzon wat te vermijden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 12 juli van 9 uur 's ochtends tot 17 uur 's avonds Closet Cleaning Market in Fort Vier te Mortsel. Closet Cleaning organiseert rommelmarkten waar iedereen de spulletjes die hij of zij te veel heeft een nieuw leven wil geven. Het is een duik in de kasten om te zien welke dingen we niet meer nodig hebben en via deze rommelmarkten een nieuwe thuis krijgen. Deze Closet Cleaning Market gaat door in Fort Vier te Mortsel aan de Fortstraat 100. De markt start die zondag 12 juli te 9 uur 's ochtends en duurt tot 17 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: Ford. Meer technologie. Meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het is weer tijd voor de retrokoers op zaterdag 11 juli. Het 70ste kampioenschap van Kessel. Een organisatie van Veloclub Torenven Kessel Statie. Het vertrek is om 17 uur 's avonds. De rit is 57 kilometer lang en het prijzengeld bedraagt 150.000 Belgische franken. De presentatie is in handen van Jos Willems en het startschot wordt gegeven door niemand minder dan Dirk de Wolf. Er is ook een loopkoers met een kinderloop om 13 uur, de 5 kilometer om 13.30 uur en de 10 kilometer te 14.30 uur. Info, reglement en inschrijvingen, dat kan via www.kampioenschapvankessel.be. Dat is www.kampioenschapvankessel.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Lint is een nieuwe groene speel- en ontmoetingsplek geopend in de wijk Haakveld. De zone loopt van de Lierse Steenweg tot achteraan de straat. Er is een avontuurlijk speelpad, een speelheuvel en een speelveld met voetbaldoelen. Ook honden krijgen een eigen losloopweide. Langs de vernieuwde Trageweg staan banken tussen bloemenweiden. De gemeente wil de buurt groener en beter bestand maken tegen hevige regen. Daarom kwam er ook een wadi die regenwater opvangt. Buurtbewoners mochten mee ideeën geven voor de plannen. Gean haalt in Kontich op dinsdag 21 juli geen afval op door de Nationale Feestdag. Ook het recyclagepark en de administratieve diensten zijn die dag gesloten. De ophaling van GFT verschuift naar maandag 20 juli. PMD wordt opgehaald op vrijdag 24 juli. Ook in andere gemeenten kunnen ophaalrondes veranderen. Gean vraagt inwoners om de Recycle-app te raadplegen. Daar staan de meest recente info en meldingen over afvalophaling en recyclageparken. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen meestal bewolkt, maar wel warm. De temperatuur stijgt van 16 naar 27 graden. Woensdag krijgen we zonniger weer, met minima rond 17 graden en maxima tot 28 graden. Donderdag wordt de warmste dag van de reeks. De zon is vaak van de partij en het kwik kan oplopen tot 32 graden. Door de aanhoudende warmte blijft het verstandig om voldoende te drinken en de felle middagzon wat te vermijden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Darts Club De Duffelse Duvels organiseert een dartstoernooi met Kerselaar Kermis. In samenwerking met Kerselaar Kermis organiseren we net zoals vorig jaar opnieuw een knallend dartstoernooi. Op zaterdag 25 juli. 100% money in, money out. We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal te verwelkomen. Alle mannetjes, maar natuurlijk ook de vrouwtjes. We zorgen samen voor sfeer, ambiance en goed vliegende dartspijlen. 25 juli starten 10:30 single 501 met A- en B-poules met digitale telling. Inschrijven kan via www.kerselaarkermis.be en het inschrijvingsgeld bedraagt €10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook op maandag
2: bij Radio Zuidrand.

0: Señores y señoritas.
1: Radio Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
2: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie

vernieuwing elkaar ontmoeten. Waar? In de Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1 te Mortsel. Wanneer? Vrijdag 10 juli om 20 uur 's avonds. Info en reservaties via Orfeo Producties. Info at orfeo.be of via telefoonnummer 03 449 16 87. Tickets kosten €20. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio at radiozuiderand.be.

0: Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand.
1: Zaylo. Ja, dus no hay más nada.
2: It's a new generation.
1: Mr. Worldwide.

0: een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Bij een ongeval op de afrit van het USA richting Antwerpen is zondagochtend iemand gewond geraakt. Een BMW ging er over de kop. Eén inzittende zat na de klap vast in de wagen. De brandweer van Edegem en Antwerpen kwam ter plaatse. Zij konden het slachtoffer bevrijden. De gewonde werd daarna naar het USA gebracht. Hoe erg de verwondingen zijn, is nog niet bekend. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. In Lint is een nieuwe groene speel- en ontmoetingsplek geopend in de wijk Haakveld. De zone loopt van de Lierse Steenweg tot achteraan de straat. Er is een avontuurlijk speelpad, een speelheuvel en een speelveld met voetbaldoelen. Ook honden krijgen een eigen losloopweide. Langs de vernieuwde Trageweg staan banken tussen bloemenweiden. De gemeente wil de buurt groener en beter bestand maken tegen hevige regen. Daarom kwam er ook een wadi die regenwater opvangt. Buurtbewoners mochten mee ideeën geven voor de plannen. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen meestal bewolkt, maar wel warm. De temperatuur stijgt van 16 naar 27 graden. Woensdag krijgen we zonniger weer, met minima rond 17 graden en maxima tot 28 graden. Donderdag wordt de warmste dag van de reeks. De zon is vaak van de partij en het kwik kan oplopen tot 32 graden. Door de aanhoudende warmte blijft het verstandig om voldoende te drinken en de felle middagzon wat te vermijden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Misschien heb jij het al gehoord. K. Linse TTC, de Linse Tafeltennisclub, organiseert van 11 op 12 juli een 24-uur tafeltennis. De bedoeling is dat er minstens één tafel permanent bespeeld wordt. Iedereen is welkom. We ontvangen jullie ook graag aan onze toog als supporter, waarbij elke winst integraal naar het goede doel vloeit. Kom je ook eens langs? Wij kijken er alvast naar uit. 24 uur non-stop tafeltennis van 11 op 12 juli. Basisschool De Willig, Eikhof 20 te Lint. De opbrengst gaat integraal naar een ziekenhuis in Tanzania en een buitenklas voor De Willig in Lint. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 11 juli organiseren de VMPA Natuurgidsen Eelgem een boeiende wandeling in de omgeving van het Arendsnest. Tijdens deze begeleide uitstap kom je meer te weten over waar onze groenten echt vandaan komen. Groeien ze in de diepvries of misschien in conserven? De wandeling is gratis en geschikt voor alle leeftijden. Startomgeving Arendsnest, Boerenlegerstraat nummer 228 te Eelgem. Zaterdag 11 juli van 14 tot 16 uur. De prijs is gratis. Info kan je krijgen via stappers.wim@gmail.com of bezoek www.facebook.com/vmpa-eelgem. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand. 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9. La, da, da.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

was ik van jou. Aan het strand van Oostende, op een zomerse dag.

0: sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.